0: voor de switch. Hadden jullie al gewerkt in de eerste couple of days van de Rangers?
1: That's why you're